As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

kostel ze weer plaat. Snuk in galjoen, gaan ze bij wielen, ze zullen die perlen moeten noemen. Nu het kapperwolf is wat ze sterk zo slaan. We doen het haai, geen uit de heer

is Dion Groot en hy sê, hey Fabio. Ons allemaal kennen Fabio, of jy nou wil of nie. Hy like sy bene uitwijs en sy bene is die mooiste in die groep en dis hoe kan my boer wil broek iets dra. Waar is George nou? Huh? George, jy sal weet, jy sal weet. Oh, dit is lekker om samen julle te keer, dames en heren, op die prachtige woensdag, die 2 September. Ja, dat is die tijd van die jaar waar die blommetjies uitkom, al die sinus mense soos myself, saam suffer. Ek voel julle pyn, en dit is oorals waar jy gaat, is dit baie lekker om samen die mense te gesels, nee? Ja, nee, ek weet, ek voel julle. Het is een globale probleem, van ek denk vele. So, ons gaan nie deurkom, ek weet ons gaat, Boedie, waar het die jylle, ons gaan hier die ding uitsoort. Maar het daai nood, dames en heren, ons krammiekie rond op die verjaarsdag van mense wat al naam gemaakt het, een paar koekendoore wat kop uitsteek, en kom ek vertel jylle een klein bykie verder. Nou, as my lang kyk het, ons Terry Bradshaw, hy het voetbal gespeel vir jare terug. Hy was een legendarische Pittsburgh Steeler, is een van my favorites. Maar hy het ook een hele paar, hy was in The Masked Singer, hy was ook al in een paar rolprinten, as cameos. Soos laat het sê, as hierdie famous mense net hulle gezicht kom wys, dan cameo hy hulle. Nog een ou, jy weet, ons het Nananklaan Kwanazi, wat natuurlijk die Madlanka Commissie begin het, maar Cat Williams het baie dinge begin in Hollywood, en Cat Williams' verjaarsdag vandag. You gotta love him, man. The year of truth, as he said, the year of truth. Dan ons Emiliano Martinez, hy is een sokkerspeler en nou en dan bykie kwaai man, hy like bykie die handen gooi en dan my girlfriend van jare terug, sy was in so baie rolprente, sy het gespeel ook Frida Kahlo in 2002 is Frida, The Eternals, sy het gespeel in die stem van Puss in Boots, Wild Wild West, Spy Kids 3, so baie en dit is niemand anderste as Zorro's vrou, Selma Hayek. Selma Hayek natuurlijk aan naam gemaakt in een rolprint met die naam van Desperado, saam met Antonio Banderas, baie grote ook gewees. En dan is al een paar, maar ek gaan eindig met hierdie ene. Nou, ek sê nou al vir jou baie van die dames, sê net, gee hom vir my, ek vat hom morgen, en baie van die ouwe sê, gee die ou vir my, ek raak hom morgen, ek wil een chommie wees, dit is die ou wat die Matrix gespeel, Constantine, The Day the Earth Stood Still, John Wick, 47 Ronin, Bill and Ted's Excellent Adventure, Alexander the Great, Something's Gonna Give, so baie rolpaint, The Point Break, ons ken hom as die heartthrob, If You Don't Fight for Love, What Are You Fighting voor meneer Keanu Reeves vir jaar vandag. Nou meneer Keanu Reeves is ek baie voor lief voor, ek kyk baie op na hom, kan nie glo die man is 62 jaar oud hierdie jaar nie, die is nou vir jou absoluut cray-cray. Maar die is jou birthday, nou wacht ek net vir julle sin, stuur het dier, julle is natuurlijk ons plaaslike celebrities, so stuur het dier 082-333-667. Van die WC, daar is een paar van die stanks, die beeste wat rondloop op Raklinspad, en dan soos want jy Kraddock Toerijn net voorbij Colchester is daar een trailer wat van een lorry afgekom het, so kyk maar niet uit, verdaan hem. Sien een paar boodskapies al klaar deerkom, wie is ek om te beklei? Nou, jy weet, daar is baie dinge wat in die wereld gebeur, dan is al bijnaam, vooral in Afrikaans. Weet jy, sê die ouwe so of die ouwe so, en baie keer dan sê ons, jy is die ouwe. Is een echte werfbobbejaan. Meneer Nicholas Lou trek om verder, dames en heren, ons is nou weer terug.

En dan zei bonk bonk, juffrouw de kok. Dat is een van die songs wat je net in je kop krijgt, dan zit oren voorbij. Dan zit dit oren voorbij. Maar ja, nou is net zo hier op die lekker luisterstatie, wat is om die trek groot bij breakfast. So het lijkt voor mij die race van die mannen klaar voor jaren. Ze komen ons waard hier en nog lekkere muziek toe, om zeker te maken, jullie is top the charts. En dan is de tijd voor ons om te kijken, wat gaan alles aan op ons serie Nies. So, een van mijn favorite songs in die hele wereld, maak eens ook Wie Waar Wat Die. Is natuurlijk, dames en heren, meneer Brian Adams, en hij zei voor ons: The only thing that looks good on you is me. Tweede zaal op 5 minuten net aan die tijd van 6. Heb je groot bij breakfast. Had ik een goede morgen, verkeer loopt mooi hier in Nelson Mandela Bay. Arias kan ik klaar niet. It's gonna be a good day. Yeah,

0: Gebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: En live hier het afgeskop met stamsoldaatjie Early B. Sê Ben 10 was natuurlijk een baie groot sang vir hom. Ek ken hom natuurlijk jare al voor dit met MC Ul en Ajami, wat baie groot treffers was in my opbrings as mens. Mariana was een baie groot treffers. Die tijd is 16 minuten net na die tijd van 7. Had ek een goeie morgen, julle lekker lamme mense. Nou, op die dag, dames en heren, gaan ons bykie rondkrap in een paar dinge, en een van hulle is Marula Media gebalanceerd en betrouwbaar. Want hou is ons een half uur omtrent so bykie meer weg van julle verjaarsdag af. Stuur het vir my dier 082-333-667. Ons maak het lekker, ons maak het mooi hier op 90.6. So, dames en heren, voor ons nog dan gaan begin en al die lekker dinge vir julle vertel, onthou net, manne, hier die ene is vir julle. Nou, op die 19e September hou ons manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis. Die braai is gratis. Bring jou eie drankies en hoop een gees. Nou kom geniet die dag, die vier saam met goeie vriende, heerlijke koos en die kans om een werklike verskil te maak. Na alle fondse gaan na die Koga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donatie help om die Renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle staan saam vir ons Renosters. Nou vir meer inlichting besoek gerus vir Koga Rhino Sanctuary sociale media en contact ons op 042-293-2251. Easy peasy lemon squeezy en ons maak het lekker daar vir die Renosters. Kom ons kijk wat gaan alles aan op ons nieuwsfronters. Marula Media gebalanceerd en betrouwbaar. Nou gaan op www.marulamedia.co.za of gaan laai die tube af en jy kan het gaan lekker deurtrek. 41 ambulance staan en stof vergaar in Johannesburg. Nou baie mense het geen ander keuse as om te wag, te bid en te hoop dat hulle opdag voordat dit te laat is nie. Nou ek jy jyself by jouself dink as jy ouer of iemand verloor het in jou lewe as gevolg van nie in ambulance nie om te weet daar staan 41 ambulance wat stof opgaan. Sal my bykie wandel om warm onder die kraag maak. Nou, Iranse brandstof voorraad onder druk. Iranse brandstofprobleme word vererger deur Amerikaanse blokkade van Iranse havens. Hulle sê die spore wat een man achterlaat vir een Afrikaner man, jylle kan bykie daar oor gaan lees. Die waarheid kom altyd onder druk uit, een lekker story. En dan, man vast na doodlike skietery by Switserse Ryf. Nou die politie ondersoek tans drie moontlike verklarings vir die aanval. Een terreuraanval, een massaskietery of een gewone misdaad, waarin die motief nog nie bekend is nie. Maar kom ons kyk. Dan praat hulle nog natuurlijk van al die mense wat nou hulle plakate vir die stemmery oprug. En ek wil net sê, hier in Nelson Mandela Bay is daar nog steeds plakate van die vorige verkiesing wat nog steeds op die palen verrot. Nou ek weet, daai tyd was daar een boete wat hulle gesê het, hulle gaan een per dag en een per week ding uitsit. Betaal iemand ooit die goed? Want dit is nog steeds op, oom. En die verkiesing is al voorbij. Nou is al by die volgende een. I don't know, man. As jy ook weet, dames en rikkie terug... Een groot video wat opspraak gemaakt het op sociale media van een kleuter wat het dwelmpijp rook op camera. Nou die kind was omring dier mense wat om juist moest beskerm, wanneer die gedrag van hierdie ergens geen directe gevangenisstraf tot gevolg het nie, stuurde de uiterste kommerwekkende boodskap oor die waarde wat aan veiligheid en waardigheid van kinders geheg word, want geen tronkstraf na kleuter die dwelmpijp rook. Hier maak my verskrikkelijk vies julle. Yo man. Dan pala, finally gaan hulle prata. Action South Africa het kap terug oor man en sel as besluit. Nou die patroon het pijnlijk bekend geword, stel uit, vir water, lei die aandag af. Kom ons hoop maar, dit raak een klein bykie beter. Dan Brian Magotsi getuig oor beweerde ontsnappingsplan. Nou opa Brian Magotsi se jongste poging om borgtocht te bekom, die voort nadat hy dinsdag in Johannesburgse Landroshof getuig het, oor die beweerde plan om uit aanhouding te ontsnap. Nou ek dink jy moet die stil gedeelte hardop sê nie, Obario Pel. Ek sê maar net, dit is nogal... Nogal big, brother. Nogal big. Jy gaan maar sê. Hoekom sê jy dit? Hoekom sê jy dit? Just don't say it. Maar okay. Nou, dat praat ook hier, het gaf my baie interessant wees. Nou, kyk, een van die goed, want ek by my huis kyk, baie, is ork nie, snork nie. Ek geniet het verskrikkelijk baie.

0: Volg ons op Facebook @ Luister FM.
1: Hey Lofi.
2: Lekker braat, jullie verdwaal.
1: Niels, kom.

Promises of bitter maar, of anders mooi gezet. Eendag stop een karretjie, hy is wit in korte diens. Die biervrouw aan die oorkant, sy laat niks ongezien. Die vrouwens grijp net hare, slaan een man met isambreel. Die man met net een been, verbeel om nog een been.

Buongiorno Risi. Oh, dat was jullie perfecte song. Not always to the Hiru Bally Police. Man, oh man, oh man. You gotta love South Africans, man. Ons vat hierdie fantastische dingen wat gebeuren in Zuid-Afrika. Nee. Ons vat het.

0: alcohol. Kan ik zeggen, dat is een prop voor ons. Ik lam het. Net voor dit. De beautiful klanken geweest hier in heel zomers. En hij praat bieke van Mila. Zoals je Mila is vandaag, ik hoop je dag is speciaal. En als je niet is, je alles. Johan, André, Pieter, Koos, Samantha, Patricia, Sandra. Ach, al die namen. Rolanda. Ik hoop je dag is absoluut super speciaal. Wie ook om wat jij speciaal, man. En dan net, als je vandaag bieke slecht voelt. Enige dag boven grond is een goeie en een geseende ene. So elke aansem wat je inasem vandaag waardeer dit. Stop voor een blommiekie, stop voor die dingen. En wie wat, wanneer jy so jaag rondom je leven, die andere mensen waarvoor jy jaag geen hier erg om je. So trap nie na 1 seconde terug, haal asem en geniet die rest van die dag. Ons is so altijd aan die jaag van dingen. Ons vergeet betek hier om te stop om my blommiekie te reik. So cheesy, soos wat het klink.
1: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: Luister FM, nuus hooftrekker.
0: In die nuus hooftrekker met Lynn Reg het nou nuus om 9. Afsitting komitee finaliseer volgende week se opdragte. 'N deskundige getuie is na verwagting vandag in die Senzo Mayiwa moordsaak getuig en cricket. Pretoria's en Fortuin lei Proteas na oorwinning en dan ten slotte die wêreldwye olieprys styg weer. Nie goeie nuus nie, maar dit is te bietjie verwagting daarop en met al die dinge wat aangaan in die area. So ja, kom ons hoop maar vir die beste. En ons hoop het raak beter. Ons het al wat ons het is gebed die stasie. Kom ons bid maar vir 'n beter skamp. Is 30 minute net aan die tyd vanaand. Gaan partij op de groet, dames en heren, Zandri en Werner.

Cosmic Mystique, zeer pikke liefde. Iemand anders hier, Liefie Life. En dit is een lekker dier, trek Zandri en Vander met net ervoor. Dus 20 minuten net voor die tijd van 9 hier, die lekker luisterstatie, dames en heren. Het is lekker geweest om samen met jullie te keren. Baie dankie voor al die boodskapjes en al die mooie dingetjes wat jullie gesê het. So ja, voor die mensen wat nog heel tijd vra, ja, ons het gaan zwemmen die see, ek en Lisa. Nee, sy is nie siek, as gevolg daarvan. Hoekom sy vandag en morgen af is nie, sy vand pikkie tijd voor haarself. Sy is veilig gesond, ek beloof dit vir julle, sy is 100% okay. So ek is baie blij daarvoor en al die lekker dingetjies wat saam met het gepaard gaan, dames en heren, dit was een absolute feest om saam met julle te keier. Onthou skakel weer morgen in op die prachtige renditie van woensdag, hier op die lekker luisterstasie, om seker te maak jy stap op de charts met al die dinge wat nodig is. Maar van my kant af, Gerrit de Jager, ek vang julle weer morgen, selle plek, selle tyd op die Grootberg Breakfast, en soos ek sê, dit is absolute eer om elke liewe ochtend van my lewe te spandeer saam met julle, en baie dankie vir die mense wat ons saamvat in julle karre, geboue, werksplekke, kombuise, toilette, ek weet nie waar julle ons alles vat nie, en wie wat, die bemarkers vooral. Julle mense wat uitgaan en luister wie en bemark sonder julle wete, mag Heere julle sien elke liewe een van julle. Maar van my kant af, cheers vir julle, ek vang julle weer morgen, Erika is net hier na my op JKB.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: John Plumbers!
4: You have family when you buy at King Cars.
5: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

som mandag net igen. Mamma, ek wil een vrou, ek wil haar trou, stuif teen my hou, dit is al. Oggende vryf sy my kalvers, stap langs die plaaspad,

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

als een legende van een raad. Een hoed spreidt in hij. En die hele tijd ontsnap om met de leeuw te bekleed. Hij heet al van tevoren. Skarmutselang gaat.

aktuele Grijmaar. Verstoffel een maat. Maar hem hier raakt zijn partner een crime en kattenkwaad. Zij helpt om toe om vanuit zijn hok te ontsnappen.

Ein von uns Hund, dat Tinkerbell sedan. Zij elke treis is niks en hij kom op met een plan. Elektrische draden, maak om net mooi niks.

waar de knossels zijn, oer al die dingen wat ons in die donker aanvang. Zeg mij nog net een keer hoe het voelt om elke dag naar iemand zoals jij in die spiel

Die klanken van Giant Aaron Lamb en dan hier voor ons afgrond. Franja Du Plessis heeft ons die oude voort en Laura Brannigan met Gloria. Tijd zo 13 minuten voor 3, ongelukkig tijd voor mij om te groeien. Die grootman staan recht bij die venster met die Big Nick Drive. En hij gaan vir julle geselskap uit tot net zo voor 6 vanmiddag. Blij en geskakel op Luister FM. Dankie vir al onze boodskappe. Ek is morgen terug met die middag samen zijn. Zelfde tijd, zelfde plek. Net hier op jou lekker luisterstasie.

jak stál na pár balkón. En ik drank haar appelkoestie. Ik kijk naar Kaapstad en die nacht. En die lachjes. En die zwart, zwart.

van John Rock Prophet, hier van zijn onlang Silikies. Luister even in Queen, beautiful song, Who Wants to Live Forever. Kom eens kijken wat ze jullie voor mij vandaag zei, Kiki. Krijg een moeilijke ene vandaag, denk ik. Maar ik denk het moet eigenlijk makkelijker wees. Ik denk als ik je foto niet in elkaar gehad het, die so baie meer geweet het wat dit is. Ria, ja, jy het om reg, Amanda het om ook reg, Manet, mooi. Anisha, halve punt vir jou. Denk ek sal ek sê. Wilna sê Benny Boekvorm, Esmerie sê Ninja Turtles. Quentin, geef jou halve punt gee. Is dit ok? Ja, geef jou halve punt gee. Maar nog steeds, ek denk jy het om halve punt. Lijkt soos Benny Boekvorm, sê Antoinette. JP, yes, jy het om. Tanya, ja, dankie. En Jaku het om ook. Natuurlijk, daar is een vinnige vijf, so daarom het al mense om recht gekry. Maar wat weet jy wie is die? Onthou jy, dit was een story op TV gewees. Die story se naam was Dinosaurs gewees. En het was een hele familie gewees, een pa en een ma, ek dink drie kinders gewees. Dinosaurs, onthou jy die story? Ja, dit was hy gewees, so laat jy nou met inkom wat sê Maya the Bee. Vijfde vinnigste vir vandagse kiekie kyk is Manet. Vierde vinnigste Quentin, derde vinnigste JP. Tanya is tweede vinnigste en die heel vinnigste vir vandagse kiekie kyk is Jaku. Baie geluk Jaku, en as jy rijden vir my, not the mama. Jy's die ding, not the mama. Kom ons gaan kyk wat gaan aan in jou nies. Is luister even in Big Nick saam met jou.

Volg ons op Facebook, het Luister FM. Ek behoort aan die morgen son, en aan die blauw van die hemel, vastgegroei aan sekelbos en mopani, anker in rooi grond en basalt.

Als die zon of iedereen van mij komt aan. Jij zei was, dan staat lichter.

spook. Die boer se dogters was daar. En nou spook en nou diesel ook. Die vier het gedaan, ze gedrinken gerook en met die trap op hoen toe naar die kamers toe geloop. Die matriek en ek hier met diesel en die college in de met ou spook. Vier hier die ochend baars die boer aan met een dubbel loop en elk in een patroon.

is een lang pad naar je liefde. Dat moet jij onthouden. Maar die lang pad loop ik nou. Om jou vast te houden, stap ik die blauw.

die tijd stap aan. Elf uur drink sy rooibos thee, eet karamelk beskuit.

was. Altijd gedeeltelijk in een glas. Voor altijd zal jij bij mij pas. Onthou voor ons.

Je moet ondeugend niet single op je raak niet. Marianne, voel je nog diezelfde?

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: Luister FM.
1: Je zei me, jij is sterk en jij kan stevig op jouw voeten staan. Als zo ons twee zijn paaien sky en liefde in die stof vergaan.